0: your culture, your tradition and all that.
1: Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Sankofa, Sankofa, Sankofa, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adekona, Adek